0: agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien en de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are, omdat jij bijzonder bent.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon, in de plaats Jaroen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit de Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. En containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei uit Antwerpen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien en de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon, in de plaats Jaroen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit de Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. En containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei uit Antwerpen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon, in de plaats Jaroen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit de Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. En containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei uit Antwerpen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Maurice de Jong. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vergiftigen van babyvoeding met rattengif. In meerdere potjes werd gif aangetroffen, maar niemand raakte gewond. Volgens justitie ging het om een poging tot afpersing van de fabrikant die miljoenen euro's in cryptovaluta moest betalen. Max Verstappen heeft gisteravond in Miami zijn beste kwalificatie van het seizoen gereden. De Nederlander startte de Grand Prix vanaf de tweede plek achter polezitter Kimi Antonelli. Daarmee laat Verstappen zien dat de Red Bull terrein goed maakt na een moeizame seizoenstart. Concurrenten als Charles Leclerc en Lando Norris starten respectievelijk op 3 en 4. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vergiftigen van babyvoeding met rattengif. Max Verstappen heeft gisteravond in Miami zijn beste kwalificatie van het seizoen gereden. De Nederlander start de Grand Prix vanaf de tweede plek achter polesitter Kimi Antonelli. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Maurice de Jong. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vergiftigen van babyvoeding met rattengif. In meerdere potjes werd gif aangetroffen, maar niemand raakte gewond. Volgens justitie ging het om een poging tot afpersing van de fabrikant die miljoenen euro's in cryptovaluta moest betalen. Max Verstappen heeft gisteravond in Miami zijn beste kwalificatie van het seizoen gereden. De Nederlander startte de Grand Prix vanaf de tweede plek achter polezitter Kimi Antonelli. Daarmee laat Verstappen zien dat de Red Bull terrein goed maakt na een moeizame seizoenstart. Concurrenten als Charles Leclerc en Lando Norris starten respectievelijk op 3 en 4. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vergiftigen van babyvoeding met rattengif. Max Verstappen heeft gisteravond in Miami zijn beste kwalificatie van het seizoen gereden. De Nederlander start de Grand Prix vanaf de tweede plek achter polesitter Kimi Antonelli. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdine, door Salgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Honewale, door Shadi Honewale. Ja, Kizika Mundesanskar. Ujala Radio, vermaag op deze keer. Pandra vermaag voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हिल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Maurice de Jong. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen opnieuw op. Iran heeft een voorstel gedaan om de straat van Hormuz te heropenen en het geweld te stoppen, maar president Trump is daar niet tevreden mee. Hij noemt de voorwaarden onacceptabel, al geeft hij wel de voorkeur aan diplomatie boven militair ingrijpen. Een concrete doorbraak lijkt dus voorlopig nog ver weg. Rusland en Oekraïne spreken elkaar tegen over de situatie in de regio Sumy. Moskou zegt dat het dorp Miropilia is veroverd met behulp van drones en artillerie. Oekraïne ontkent dat en stelt dat het gebied nog volledig in eigen handen is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt hierin nog, waardoor onduidelijk blijft wie de controle heeft. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden de straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हिल नीलॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए वे यह बड़ी खुशी नार ऑन द स्टूडियो उजाला रेडियो के स्टूडियो में तो भेजिए आप naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
4: Simpel, snel en effectief adverteren. Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Maurice de Jong. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen opnieuw op. Iran heeft een voorstel gedaan om de straat van Hormuz te heropenen en het geweld te stoppen, maar president Trump is daar niet tevreden mee. Hij noemt de voorwaarden onacceptabel, al geeft hij wel de voorkeur aan diplomatie boven militair ingrijpen. Een concrete doorbraak lijkt dus voorlopig nog ver weg. Rusland en Oekraïne spreken elkaar tegen over de situatie in de regio Sumy. Moskou zegt dat het dorp Miropilia is veroverd met behulp van drones en artillerie. Oekraïne ontkent dat en stelt dat het gebied nog volledig in eigen handen is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt hierin nog, waardoor onduidelijk blijft wie de controle heeft. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden de straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen opnieuw op. Iran heeft een voorstel gedaan om de straat van Hormuz te heropenen en het geweld te stoppen, maar president Trump is daar niet tevreden mee. Moskou zegt dat het dorp Miropilia is veroverd met behulp van drones en artillerie. Oekraïne ontkent dat en stelt dat het gebied nog volledig in eigen handen is. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Maurice de Jong.
3: In het centrum van Hogeveen heeft een grote brand gewoed. 8 woningen werden ontruimd nadat een autobrand oversloeg naar huizen in de Jonkheer de Jongensstraat. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Eerder was al sprake van zo'n 5000, maar volgens hem wordt het aantal nog verder verlaagd. De stap volgt na spanningen met Duitsland en zorgen voor zorgen binnen de NAVO. Rusland en Oekraïne spreken elkaar tegen over de situatie in de regio Sumy. Moskou zegt dat het dorp Miropilia is veroverd met behulp van drones en artillerie. Oekraïne ontkent dat en stelt dat het gebied nog volledig in eigen handen is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt hierin nog, waardoor onduidelijk blijft wie de controle heeft. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen opnieuw op. Iran heeft een voorstel gedaan om de straat van Hormuz te heropenen en het geweld te stoppen, maar president Trump is daar niet tevreden mee. Hij noemt de voorwaarden onacceptabel, al geeft hij wel de voorkeur aan diplomatie boven militair ingrijpen. Een concrete doorbraak lijkt dus voorlopig nog ver weg. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio.
12: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
13: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we wel? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Follow me on Twitter, but join me on Facebook, but don't forget to Google me and pachad Delhi.
2: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है, उजाला रेडियो के साथ तो, हाँ हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

0: Bel Betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Maurice de Jong. De Grand Prix van Miami begint vandaag 3 uur eerder vanwege dreigend extreem weer. De organisatie samen met de FIA heeft dat besloten om zware onweersbuien te vermijden en de veiligheid te garanderen. Voor ons betekent dat dat de race niet vanavond om 10 uur, maar om 7 uur te zien zal zijn. Een kleine Franse brouwer moet stoppen met zijn bier John Lemon na een klacht van Yoko Ono. Zij vindt dat de naam te veel lijkt op haar overleden man John Lennon en beroept zich op merkrechten. De brouwer mag nog wel zijn bestaande voorraad verkopen en daarna verdwijnt het bier uit de schappen. In het centrum van Hogeveen heeft een grote brand gewoed. 8 woningen werden ontruimd nadat een autobrand oversloeg naar huizen in de Jonkheer de Jongensstraat. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Eerder was al sprake van zo'n 5000, maar volgens hem wordt het aantal nog verder verlaagd. De stap volgt na spanningen met Duitsland en zorgen voor zorgen binnen de NAVO. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
3: Dit is Ojala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ojala nog groter. Ojala Radio, feel the energy.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio 24/7 at your service met de beste muziek.

0: Inmiddels is het geworden 8:08. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Namens directie en crew van het Jala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Het is zondag 3 mei 2026. Swagatam, khusham dit, namaskar, satsriyakal, assalamu alaikum. Ja, RJ op de zondag met daarin de pareltjes is ook alweer van start gegaan. Het programma met uw favoriete songs van toen. Ik noem ze altijd de pareltjes, anderen zeggen old is gold. Een molmotia. Ik hoop dat u ook weer van de selectie zult genieten. We hebben daarnet een prachtige bhajans achter elkaar gehoord. En ik begin toch altijd weer met een Nachirif.
1: Rama Baras mehdood peymane par haj ki ijazat dene ka elan kar diya. Saudi wizarat e haj ke mutabik Saudi Arab mein muqeem mukhtalif mamalik ke musalman haj mein sharik

Bike Mela. Ja, dat was heel erg mooi om weer gehoord te hebben hier bij Hoedjala Radio. Want straks is het ook alweer zover. Velen gaan zo rond Kurbani naar Mekka Medina, om daar hun hajj te volbrengen. Met de Kurbani ertussen, offerfeest. En dat zal zijn dit jaar naar verwachting rond dinsdag 26 mei tot en met vrijdag 29 mei. Dat is dus afhankelijk van de maanwaarneming. En het offerfeest Idul Adha begint dus op de 26e op 27. Waarbij Kurbani, het offeren van vee, wordt verricht door de moslims die aan de zakaatnorm voldoen om behoeftigen te steunen. Dus een mooie periode is dat ook weer. Ik wens u allemaal heel veel goeds toe. En dat je alles met geheel je hart mag doen. En inshallah komen jouw gebeden wel uit. Tijd geworden voor de ghazals. Ik start met deze ghazal van Talat Aziz.

Een prachtige gezel was dat van Teletazis. Een knappe man ook nog wel. Music directors. En wie had hem nog meer gevraagd om liever acteur te worden. Maar hij heeft een filmpje gemaakt of twee. En daarna dacht hij van nee, ik sta liever achter de microfoon. Dat is zijn passie. Tajah Ahmed Khan krijgen we nu samen met

Wah, wah, wah, ik hier baat. Ja, en dat is gebracht door Mohammed Rafi met de muziek van... Taatje, even kijken, waar was hij ook alweer gebleven, Taatje Ahmed Khan. Hij heeft ook de tekst geschreven voor hem. Mooi was dat. Nou, vanochtend schijnt dus vooral in het oosten de zon eerst geregeld. En vanuit het westen of zuidwesten zal de bewolking toenemen. En daarna hebben we ook nog last van wat buiigheid vandaag. Vanmiddag kunnen in het oosten en noordoosten enkele pittige regen- en onweersbuien ontstaan. Maxima ligt wel tussen de 16 en 20 graden. In het westen en in het noorden, of zeg maar noordoosten, 20 tot 23 graden. Nou ja, die regen hadden we wel even nodig voor wat frissigheid erbij. Dus dat is maar goed ook dat dat erbij is. Anyway, en dan moet ik ook nog even linea recta naar de appjes toe gaan, want ik heb alweer zoveel gekregen. Zal ik beginnen met Aasje uit Haarlem, altijd weer van de partij, dankjewel. En de groeten aan Chavez. En ook aan de kleine Shanti heb ik gisteren gezien hoor, met Wahida en de papa. Dus allen een hele mooie dag toegewenst. Ook Abdul Wahab Dennis, een fijne zondag toegewenst. Zus Lina daar in Enschede, ook een mooie dag voor jou. Ja, en af en toe moet ik even de keel schrapen, want slijm zit nog veel in de keel, hoor. Maar goed, we gaan gewoon door, want ook Glenn en Shaquille zijn van de partij. Dankjewel voor jullie appje. En Ilse is al vroeg richting de sportschool gegaan, want vandaag is het weer trainen geblazen. Heel goed. Mooi dat je zo op de gezondheid let. En ook zus Eden luistert naar Ojala Radio. En Alice, jij geniet ook ervan. In Purmerend luisteren Lekbier G en Paribar ook mee. Sujit Hardwar, ook van harte welkom. In Krommenie, Indra Sjoreten, dankjewel ook voor je appje. En ook Marianne daar in Groningen, wens ik een mooie dag toe. Nou, we gaan nog eventjes door met de namen hoor, want het is wel veel, maar goed. Straks komen er weer een heleboel aan. Ashmi in Soetermeer, je bent al druk bezig met het kokkerellen. Want dat vergt veel tijd, wat je gaat maken. Maar het is wel lekker. In elk geval, geniet ze en laat Kiwi maar lekker kletsen. Geef wel af en toe antwoord, anders blijft die ma, ma, ma schreeuwen. Want dat doet Armaan ook, toch? Dus leert dit van geen vreemde. Ook de groeten aan je man Ravi. En Rieke Lou, dankjewel ook voor je appje. Fijne dag ook toegewenst aan Imruji daar in Groningen. En ja, ze luistert mee, want ze is vandaag ook lekker bij... Ja, Nana en Nani. Jasmin, Akbar en de kleine Olivia. Jullie genieten ook hier van Ojala Radio. Dankjewel voor jullie appje. Even kijken, ik heb nu op dit moment allemaal behandeld. Een fijne dag aan u allen toegewenst.

Waar, waar, waar. Mohammed Rafizi heb je hebben we dus gehoord achter elkaar. Eerst met een liedje uit de film Urnkadola. En deze van daarnet, Zindagi Ajmere Namase, is uit de film Son of India. Zo, daar hebben we weer wat appjes erbij gehad hoor, van Rakesh en Natasha uit Rotterdam. Fijn ook weer eens een keer een appje van jullie te krijgen. Ook Margriet en Waldo daar in Zwaag genieten van Ujala Radio. Paras en Gerda Moerli zijn ook al lekker wakker en genieten ook. Auntie Jessie was ook leuk om u weer gesproken te hebben. En ja, mijn matchmaker. Die zegt ook altijd weer welkom op haar favoriete radiostation. Ja toch, Indra. Ja, dat was Indra Shoratan. Nee, maar Chitra en Andrew uit Maarsenbroek, hartelijk dank ook voor jullie appje. En ook Monique uit Almere is van de partij. Geniet van Ujala Radio. Dan heb ik straks wat nieuwtjes voor je uit Suriname. Ja, maar dat moet natuurlijk ook wel behandeld worden, toch? Dus gaan we daar straks naartoe. En hij is er straks om 9:15. Ujala's politiek-economisch analist Robbie Makka.

Mohammed Rafiki or Asha Bhosle. En dat was weer een track uit de film Ik Shola. Dat was behoorlijk oud, hè? Dat klonk heel krassig. Anyway, ik zei het al dat ik ook wat nieuwtjes voor je heb uit Suriname. Daar ga ik dan nu mee beginnen. Assembleevoorzitter Ashwin Nadin is van mening dat het functioneren van het parlement transparanter, moderner en dichter bij de samenleving gebracht moet worden. Hij zegt zich er persoonlijk voor te zullen inzetten dat commissievergaderingen, waar parlementariërs dagelijks vergaderen en wetten voorbereiden, openbaar wordt gemaakt. De samenleving krijgt dus nu vooral de openbare plenaire vergaderingen te zien. En dat is echter slechts een klein deel van het parlementaire werk, benadrukte Adin. Veel inhoudelijk werk vindt plaats in commissieverband. En daar worden wetsvoorstellen besproken, deskundigen gehoord, teksten aangepast en knelpunten opgelost voordat een wet plenair wordt behandeld. Door commissievergaderingen openbaar te maken wil de voorzitter burgers beter inzicht geven in het werk dat achter de schermen wordt verricht. En volgens hem zal dan duidelijker worden hoeveel voorbereiding nodig is om een wetgeving zorgvuldig tot stand te brengen. En ook moet het beeld worden weggenomen dat het parlement alleen tijdens openbare vergaderingen actief is. Ja, Adin wijst er verder ook nog op dat in de afgelopen periode 264 commissievergaderingen zijn gehouden. En een groot deel van het parlementaire werk vindt volgens hem juist daar plaats. Met meer openheid hoopt hij het vertrouwen van de samenleving in het parlement zo te kunnen versterken. Ja, we gaan straks nog verder, want de politie is wel onze beste kameraad. Je hebt ze altijd wel weer nodig. Maar ja, blijf gewoon afgestemd op het Jala Radio.

लता जी और हेमंता आउट द फिल्म चंपा कली, ओ जी छोड़ो भी दुपट्टा मेरा। Zo, van die liedjes, je hebt soms van die liedjes die je niet elke dag hoort. Dat is ook een van ze geweest, hè. Oji Choroji. Maar straks krijg je eentje uit 1953, uit de film Toker. Er was ook een Toker jaren later. Maar deze is dus uit de jaren 50. Krijg je straks van me te horen. Eerst gaan we naar dit berichtje toe. Twee vrouwelijke penitentiaire ambtenaren hebben bij de politie een klacht ingediend na een incident bij Witte Lotus in Suriname. Witte Lotus is dus een zwembadvereniging. Het was vroeger van de Chinezen, ik weet niet. Nu is het wel alom, dus voor iedereen. En eigenlijk heb ik daar ook leren zwemmen, hoor. In de Witte Lotus. En daarna werd het Oase. Dat kennen we allemaal, hè, Oase. Dat was, zou ik bijna niet willen zeggen. Maar vroeger was dat inderdaad voor de wat meer elitere. Niet dat ik elite was, hoor. En ook Witte Lotus was echt wel voor de Chinezen vroeger. Anyway, dat was eventjes terzijde. Twee vrouwelijke penitentiaire ambtenaren hebben dus een klacht ingediend. En volgens de eerste informatie waren CW, 27 jaar oud, en BG, 25 jaar oud, vrijdag in hun vrije tijd aanwezig bij een toernooi toen zij naar eigen zeggen werden benaderd door AB. En met haar zou al langer een conflict ontstaan of bestaan. Dat conflict houdt volgens CW verband met haar huidige partner, die politieambtenaar is en ook een bekende zou zijn van AB. CW verklaarde dat zij AB duidelijk maakte geen problemen te willen en haar verzocht te stoppen met hen lastig te vallen. Maar desondanks zou AB haar zus hebben gebeld om naar de locatie te komen. En niet veel later verscheen de zus, gekleed in politieuniform en vergezeld van twee vrouwen in burgerkleding. Vervolgens geeft de aangeefster aan, liep de zus direct op CW af en vroeg haar wat zij met AB had gedaan. De situatie dreigde daarna te escaleren. En wat er eigenlijk verder gebeurd is, ja, dan zou je het gewoon verder moeten lezen. Maar om verder problemen te voorkomen, besloten de penitentiaire ambtenaren het voorval te melden bij de politie en dienden dus formeel een klacht in. Wij gaven daarbij aan dat er geen sprake is geweest van fysieke mishandeling of concrete bedreigingen, maar de politie heeft de zaak wel in onderzoek. Ja, de een zegt A, de ander zegt B, en als iets al langer speelt, dan weet je eigenlijk niet meer wat er aan de hand is. Zo gaat dat toch? Anyway.

Zo mooi lied is het ook weer. En dat was dus uit het hoker gehaald. Nou, ik heb nog één nieuwtje voor je. En dat betreft dit chutney. En Marcus, chutney van, moet ik zeggen, van Marcusa Schil en watermeloenschil op azijn zijn slechts twee van de vele bijzondere producten waarmee bezoekers van de agrarische beurs dus kennis maken. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij laat hiermee zien dat van veel vruchten vrijwel alles benut kan worden, zelfs de schil. Er hoeft geen verspilling dus plaats te vinden. Niets wordt er weggegooid. Ze zetten zich hard in om meer waarde toe te voegen aan de geteelde gewassen. En dat zegt minister Mike Noor Salim. Het ministerie is bereid om ondernemers die belangstelling hebben voor dergelijke initiatieven via diverse programma's zoveel mogelijk te ondersteunen. En hiermee krijgt de lokale productie een impuls en wordt Suriname minder afhankelijk van importproducten. Het verwerken van Marcusa-schil tot chutney is een idee van de afdeling Agrarische Afzet en Verwerking van het directoraat Landbouwkundig Onderzoek Afzet en Verwerking. Junior onderzoeker Romana Magdalim van deze afdeling vertelt dat de verwerkers de Marcusa-schillen doorgaans weggooien, maar dat zij samen met collega's het idee kreeg om de schillen te verwerken tot chutney. En zo zijn ze dus daarmee aan de gang gegaan. En ook watermeloenschil wordt dus nu ook op azijn gezet. En zo ook verkocht. En van papaya gaan ze dat ook wel doen. Want zo heb je dan verschillende dingen. Ja, groene papaya, daar wordt ook al mee gekookt. Hè? Tenminste, is al lang al zo geweest. Maar nu krijgt dat wat meer body, zeg maar. Het krijgt wat meer bekendheid daarin. Af en even snel naar de volgende song, voordat we dus naar de commercial break gaan.

Geweldige song van Letta G uit de film Hill Station. Nee, manziel. Meera, hé. Even snel kunnen we nog van deze van Asha Bhosle en Mukesh die genieten. Uit de film Bhabhiki, Churiya. En dan krijgen we de commercial break.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. 4 juli bestaat 40 jaar, niet 10.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Maurice de Jong. De Grand Prix van Miami begint vandaag 3 uur eerder vanwege dreigend extreem weer. De organisatie samen met de FIA heeft dat besloten om zware onweersbuien te vermijden en de veiligheid te garanderen. Voor ons betekent dat dat de race niet vanavond om 10 uur, maar om 7 uur te zien zal zijn. Een kleine Franse brouwer moet stoppen met zijn bier John Lemon na een klacht van Yoko Ono. Zij vindt dat de naam te veel lijkt op haar overleden man John Lennon en beroept zich op merkrechten. De brouwer mag nog wel zijn bestaande voorraad verkopen en daarna verdwijnt het bier uit de schappen. In het centrum van Hogeveen heeft een grote brand gewoed. 8 woningen werden ontruimd nadat een autobrand oversloeg naar huizen in de Jonkheer de Jongensstraat. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Eerder was al sprake van zo'n 5000, maar volgens hem wordt het aantal nog verder verlaagd. De stap volgt na spanningen met Duitsland en zorgen voor zorgen binnen de NAVO. Dan nog het weer. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en trekken buien over het land. Vooral in het noordoosten kunnen ze stevig zijn, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt 17 graden aan de kust en lokaal 24 graden in het oosten. Vanavond vallen er verspreid buien met kans op onweer en mogelijk mist op de Wadden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio 4.

0: WNUR.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterbergen file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De andere kant op van Arnhem naar Utrecht voor Knoopend Grijshoort 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

goedemorgen aan u allen toegewenst voor degenen die de radio net hebben aangezet. Hartelijk welkom. Het is zondag 3 mei 2026. Strakjes Ujala's politiek-economisch analist Rabbi Makka. Maar nu eerst nog even de appjes die ik binnen heb gekregen van Mila. Fijne dag ook aan jou toegewenst. Tony is er daar in Almere. Have a nice day. Ook Prabha, groetjes meis. En Vera Hosseini en Ozaan, die heeft genoten, want ze hoorden achter elkaar Mohammed Rafi. Haar favoriete zanger. En ook in Alphen aan de Rijn geniet men. Nirmala, dankjewel voor je appje. Ook van Chandra een appje gekregen. En van mijn broer Rakesh geniet ze daar ook in Den Haag. En ik weet dat Henny en Shirley ook meegenieten. Weliswaar nog op vakantie, maar geniet ervan. En ook Anand en Joyce uit Rotterdam wens ik een hele fijne luisterstemming toe. Geniet van Ujala Radio.

heeft een prachtig liedje, dit liedje uit de film Deodaas was dat. En dan snel gaan we naar deze toe, uit 1957, uit de film Tumsa Nehidika. En dan krijgen we een Ujala's politiek-economisch analist, hè. Boyke uit Beuningen.

0: Mujh pe ehsaan kiya.
1: Oké, en dan is het inderdaad ook alweer tijd geworden. En we moeten dit ook weer nou erin gaan zetten. Even kijken, waar is het gebleven? Oh, hier. Als het goed is, moet je beginnen. Ja.

0: maar...
1: En we gaan uiteraard weer ons best doen om de beste vragen aan hem voor te leggen. En hij zal zijn beste beentje voortzetten om zijn analyse aan ons door te geven. Welkom, Ujala's politiek-economisch analist Robbie Makka.
2: Dankjewel, RJ. Goedemorgen. Namaskar, iedereen.
1: Zo, Robbie, laten we hiermee beginnen, want we weten ook allemaal dat de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Subramaniam Jaishankar, een bezoek zal brengen aan Suriname. Dit in verband met 50 jaar diplomatieke betrekkingen, dat is niet niks. Het hele mondvol is een heel leven van iemand, zeg maar. Wat kan India nog meer betekenen voor het land?
2: Heel veel, RJ. Inderdaad, de minister van Buitenlandse Zaken komt van India komt de eerste keer in Suriname, officieel dan. En ze zullen dus met elkaar in 3 dagen tijd, 4 dagen tijd wat vergaderingen houden en een aantal dingen gaan bespreken. Maar officieel heet het verdiepen van economische, wetenschappelijke, technische, culturele samenwerking tussen beide landen. Mondvol, 4 gebieden. Kontjima Economie met voorbeeld, Marcusa Project. Weet, India is een land vol met agrarische productie. Maar onderschat wetenschap niet. Ze hebben heel veel data-analisten, accountants, maar Ulokepas, maar heel veel IT-mensen, technische, noem maar op. Maar culturele samenwerking. Jahatu India kekut sochie, en je gaat denken aan Suriname. Dan moet je dus denken aan Diwali, dan moet je denken aan Pagwa, dan moet je denken aan alle overige activiteiten die gezamenlijk gehouden gaat worden. Kijk, veel mensen weten het misschien niet, maar deze maand komt Prime Minister Modi ook naar Nederland. Het is gepland, of het doorgaat weten we niet, maar we weten ergens midden mei moet hij er ook hier zijn. Modi is dus wel een keer naar het Caribisch gebied gegaan, zeker Guyana en noem maar op geweest, maar de banden tussen India en Suriname is altijd fijn en prettig geweest. En ik weet zeker van wanneer ze de samenwerkingsprojecten zullen bespreken, evalueren. Dan heeft het ook te maken met hoe gaan we verder werken aan handel. Hoe gaan we verder werken aan sociaal-economische ontwikkeling. Er wonen ook veel Indiërs daar in Suriname. Ik ga geen reclame maken. Maar er zijn diverse Indiase restaurants in Suriname. Waar je dus ook je eten kan kopen en allerlei dingen. En daar komt India publiek ook bij elkaar. Je hebt ook nog, RJ, daar waarbij dus de ambassade van India en Suriname vrij actief is. Op het gaat om yoga, activiteiten, meditatie, dingen noem maar op. Maar ze gaan in het kader van 50 jaar diplomatieke betrekkingen. Altijd Saman Boliga, Suriname zijn vanaf 1975 in Suriname geboren. Patja Salhoigeba, de matap 50 jaar in Banku. Dan gaan ze een lezing organiseren, gevolgd door een tentoonstelling. En ze gaan de relatie tussen Suriname en India dus inhoud geven. Maar nogmaals, ze gaan praten over fruitverwerkingsproductielijn. Marcusa, ik zei het al. De agroverwerkingssector. En ze gaan ook een aantal van de kleine en middelgrote ondernemingen in Suriname bezoeken. En ze kunnen altijd nog verder samenwerken. Ik denk dat Suriname altijd van India kan leren en omgekeerd ook. Want je weet hoe het verhaal is, RJ. Je hebt dus daar Lala Rook als monument en noem maar op. Je hebt, ik zei het al, sommige restaurants hebben fantastische mooie namen. Raja Ji en Maharaja. Dat soort prachtige namen heb je. Maar denk maar aan firma Kirpalani. Kirpalani is al 60, 70 jaar in Suriname, volgens mij langer. Die is ook verbonden aan de Indiase gemeenschap. Kortom, India, Suriname, Holland. Modi agle mahina aur ye mahine mein yahan pe aayega mei mein Holland mein aayega en dan heb je dus wat je zegt van dat de minister van buitenlandse zaken mooie naam Subramaniam Jaishankar gaat naar Suriname voor dat bezoek. Dan hoop ik dat in plaats van diaspora triaspora zal zijn. 3 landen, 1 gevoel. En wat mooi, Jai Shankar. Dus Jai Jai Sarnam, Jai Jai India en Jai Jai Holland.
1: Nou, maar dan gaan we weer naar die andere diaspora. En dat betreft dus assembleevoorzitter Ashwin Adhin, die in Nederland is, voor privébezoek uiteraard. En er is wat onduidelijkheid ontstaan, want volgens Diaspora Instituut Nederland zou hij daar ook deelnemen aan de bijeenkomst die ze hebben georganiseerd. Maar Ashwin Adhin zegt van, ik weet nergens van. Wat heb je hierover te zeggen? Heb je iets hierover gehoord?
2: Ja, ja, ik heb zeker erover gehoord. Kijk, het verhaal is, Ashwin Adin is inderdaad hier op privébezoek. Laat me dit beginnen te zeggen. Afgelopen week, dus 27 april, vorige week, misschien heb ik het niet zodanig benadrukt, was een delegatie van de Tweede Kamer van Nederland, dus onder leiding van voorzitter Tom van Kampen, ook in Suriname. En ze zijn dus vanaf maandag 27 april zijn ze ontvangen door dus Ashwin Adin als voorzitter van het parlement. En Tom van Kampen heeft nog ook gesprekken gevoerd met verschillende fractieleiders. En iedereen heeft een bijdrage geleverd. Rabinder Permisser van NDP. Daar had je ook nog Ivanaldo Plein van NPS. Steve Rijmen van Alternatief 2020. Deo Sharman. Maar Sapkoina Janataki, Ashwin Adin, wie komend week privébezoek met haar. Nou, je kan kijken op social media. Hij was gisteren, dacht ik, op een nota in Rotterdam met zijn vrouw en noem maar op. Dat moet ook kunnen. Je ook een pariwaar bij je hebt, of hij heeft vrienden of kennissen, dat moet hij ook privé kunnen doen. Maar die fout die Diaspora Instituut Nederland maakt, din, als je afspraken maakt officieel met de voorzitter van een parlement, of met wie dan ook, dan moet je officieel met hem van gedachten wisselen via officiële briefwisseling. Of Panka moet als ambassadeur wat doen, of je moet rechtstreeks contact met hem hebben. Dan doe je dat. Maar hij heeft afgestemd met de adviseur van Adin, dus iemand van het parlement waarschijnlijk. En misschien heeft hij mailtjes gekregen, misschien heeft hij brieven gekregen. Maar zolang Ashwin Adin zijn handtekening niet heeft gezet onder een stuk, dan moet je niet denken dat hij officieel gaat komen. Nou, dan leest hij verschillende dingen. En waarschijnlijk wat ik heb gehoord is van, kijk, Ashwin Adin, ik kan gostrobanen, maar je hebt ook er met lemba Hindoestaanse ondernemers. Ik ken een paar hoor, van hier in Den Haag. Dus van Wateringen met mangata kutskere, dan mangata Delft met kutskere. Maar omdat naar druk naar haar, dus omdat het niet zo druk was of druk zou worden met het aantal, Ashwin Adin is niet zo populair dat hij alles vol kan maken, hebben ze die samenwerking met Din gezocht en toen probeerde men die groep groter te maken. En wat heeft Din gezegd? Din heeft gezegd, wij krijgen 3,2 miljoen euro ook aan geld op het gebied van slavernij. En toen hebben ze die naam van Ashwin Adin daarin gekoppeld. Nou, ik kan je verzekeren van, dan gaat het fout mis, ja. Mm-hmm. Het moment dat je een geldbedrag gaat koppelen aan de activiteit. En zoals gaan het vandaag in, volgens mij op Schiphol houden, van der Valk Hotel, denk ik. En ze zeggen het is af, hoe het uitverkocht. Dan gaan ze dat bekendmaken. Dus Ashwin heeft gezegd, klopt niet, ik ben niet officieel uitgenodigd, ik kom niet. Waar hij wel naartoe zal gaan, is volgens mij een bijeenkomst van Panka, van ambassadeur Panka. En dat is dus ergens in Roon, denk ik, daar achter Rotterdam. En daar is die bijeenkomst vanavond. Dus voor de mensen die dus een kaart misschien hebben gekregen of een niemandren voor de Diaspora Instituut Nederland bijeenkomst, jammer, hier op Schiphol, daar komt Ashwin Adin niet. Die heeft dus afgezegd. En officieel is Ashwin Adin ook niet op bezoek bij de Tweede Kamer. Althans, ik heb geen programma gezien dat hij de Tweede Kamer gaat bezoeken. Als het wel zo is, omdat hij in het land is, dan zal ik komend week daarover het een en ander vertellen. Maar jammer dat het is zo gegaan. Lesson learned voor de mensen van Diaspora Instituut Nederland. Jullie zijn een jonge organisatie, jullie zijn een amateurorganisatie. Leer iets veel meer van mensen die deskundig zijn of die organisatorische ervaring hebben hoe je omgaat met protocol en dat soort dingen. Je kan niet met appjes werken en allerlei dingen of mailtjes met adviseur. Je moet het allemaal officieel doen met toezeggingen en dan kan je die niet meer doen. Dus jammer voor de mensen die naar Schiphol zullen gaan en Ashwin Adin niet zullen ontmoeten.
1: Dat is inderdaad zo, want ja, soms ze denken Suriname is klein, iedereen kent iedereen, dus via hebben ze wat geregeld, dus ze denken van het zal wel goed komen, maar zo werkt dat dus niet. Dan weet men dat nu in elk geval ook wel. Robbie, de vers die luidt de noodklok over het uitblijven van een plan wat betreft de toekomstige staatsinkomsten uit de olieindustrie. Hoe staat het met de olieboringen?
2: Ja, die olieboringen particulier gezien, RJ, dus vanuit Anangagisser staatsolie gaat goed. Maar wat VES precies aangeeft, aanstaande 25 mei, over een paar weken, dat is het 1 jaar eigenlijk officieel. Verkiezingsjaar achter de rug, dus dan is Simons ongeveer 1 jaar aan de macht, dat hij dus die dag die verkiezingen heeft gewonnen, maar er is geen productieplan of er is geen inkomstenplan. En ik heb het vorige keer gezegd, ook voor wat betreft jouw mooie vraag toen van ja, maar wat hebben ze precies gedaan? Ze werken nog steeds met de oude begroting. Dus een Simons begroting heb je niet. Dat is een pak karre, betja, noem maar op. Kijk, als Jan Santoki ook geen begroting had ingediend, binnen een jaar heb ik gezegd, ze werken daar niet goed. Maar zij hadden een, kijk, ze willen een economische bestrijdingsplan of economische crisisplan, zo heet dat. Ter bestrijding van corruptie, ter bestrijding van hoge inflatie en leningen en noem maar op. Ze hadden dat. Maar deze hebben geen enkele plan. Dus Vestpontje Bolle heeft van luister, ik heb geen concreet productiebeleid gezien. Jullie hebben het niet ontwikkeld. Ik heb ook niet gezien wat de speerpunten zijn gericht op verhogen van de productie en vergroten van verdiencapaciteit. Dat zei ik ook vorige week in een artikel ook. Ik zei het ook al van ga kijken naar inkomsten verhogen. De maatregelen. Wil je zonakkenbelasting doen? Wil je huurwaardebelasting doen? Wil je dus misschien BTW scherper maken? Wil je dus een belastingplan maken samen met alle belastingadviseurs en met tripartiet overleg, dus bonden, et cetera, om te gaan kijken. Maar nogmaals, hard van voor productie, zeggen ze van, dat wordt niet geraakt. Dan heb je het verhaal van toerisme en agrarische sector. Nou, afgelopen week, RJ Tubijana trailer, je hebt het allemaal ook gezegd en gehoord. Luchtverkeersleiders allemaal, dus die in actie waren. Nu gaat het weer stukken goed, noem maar op. Maar die toerisme en agrarische sector, die heeft niet die prioriteit gekregen dat je gaat zeggen van, luister, zoveel ananas gaan we produceren, zoveel chutney gaan we maken, zoveel papaya gaat naar Nederland en zoveel karela gaat naar Nederland. Afgelopen week hebben Hindustan ondernemers, ze hebben echt gehuild. De man kree, ze man gusailba, omdat ze heel veel schade hebben geleden op zanderij. Ze hebben hun groente en hun fruit willen exporteren via dus een vrachtvliegtuig, in dit geval KLM en SLM. Maar door tekort aan luchtverkeersleiders, dat hebben we al besproken, hebben ze schade geleden. Subtitie laas hoor je kwaliteit. Nogmaals, ze hebben weer een presidentiële commissie ingesteld. President Simons opnoem maar op voor een toerisme sector rapport. Een deel van de ondernemers, zakenlieden die van Suriname, die gaan naar Marokko. Dat is dus gestuurd. Ze hebben de ambassadeurs nu op hun posten. Ze zijn dus met mensen op Cuba. Ze zijn met mensen in Amerika. Ze hebben de ambassadeur van Brazilië vervangen. In Brussel zit Armaketo. Noem maar op Nederland, Bolde Liberty, van wie daar hier zit. Nou, er is kritiek op landbouwbeleid en rol van LVV door VES. En ze zeggen van luister, ik wil een agrarische plan en ik wil de inkomstenverhoging en ik wil zien van op welke manier bijvoorbeeld visserijsector of noem maar op extra gaat brengen. Ook binnen de visserijsector is er Jagra ongeveer $80 miljoen. Schrik niet. $80 miljoen per jaar komt binnen vanuit de visserijsector. En dan heb je dus die Jugu met visserij keuringsinstituut wat je vorige week hebt behandeld. Nogmaals, quick scan teams van Yanni Simons en de president en de delegatie Asane Uroko. En men VES heeft gezegd van we hebben wederom kritiek op benoemingen binnen de overheid. En wederom zeggen ze van luister, we hebben dus straks reis gepland. En voorjaarseizoen van 2020, we hadden tussen 9000 en 12.000 hectare ingezaaid, terwijl het rond de 20.000 had moeten zijn. En nu is het maar maximaal 12.000. Dus 8.000 hectare is minder gezaaid. VES waarschuwt voor voorzetting van deze negatieve trend en zegt van dat Suriname risico loopt van dat ze als rijstexporterend land afglijden naar een rijstimporterend land. Het is al een tijdje zo, dus het is niet alleen van deze regering. Kortom, boodschap is Jonty VES Bolle Tigba, Maki VES, wees ook eerlijk, wees ook kritisch. Je moet ook eerlijk zeggen en naar jezelf kijken. President Simons was 1 januari bij VES op bezoek, heeft een verhaal gehouden, heeft een presentatie gehouden. Je plukt ik hermen uit en ze hebben wauw. En als president Simons weggaat, dan komen ze in de pers, dan zeggen ze van regering, word wakker. Want we moeten inderdaad rond 2028 werken met Gramorgu project en allerlei dingen. En dan moeten we 1 miljard Amerikaans dollar gaan ontvangen. En vooralsnog is olieprijs hoog, maar we hebben veel schulden. Dus VES heeft de noodklok kunnen luiden en we gaan kijken wat VES verder doet. Maar Saman Bolli zei, word wakker, het is 1:12.
1: Ik hoop dat hun ogen hierdoor dan ook open gaan. Maar hoe staat het echt met die olieboringen? Wordt daar nog wel gewerkt aan?
2: Ja, zeker. Wat ik zei, particulier gebeurt het normaal. Kijk, we zijn nu ongeveer 2 jaar verder.

0: kaysa bole he dan tuwido isang aktan tuwenta stats only dut wat sa muta dun the only boring fin the normal plats alle overige internationale bedrijven als Total en noem maar op design in Suriname ik noem dat daar Gran Morgu project is dus wat zo zoet Goedemorgen project dus dat is 2028 en dan zeggen ze van ja die plannen die we hebben met extra boringen mensen dus die werken dus onder water wat er op komen wijnen gebeurt onderhoud van raffinaderij grote schip wat gebouwd wordt in het buitenland dat naar Suriname zal komen alles is in place het enige wat gebeuren moet is dat de overheid wat dichterbij zal moeten zijn om ervoor te zorgen dat ze het macro-economisch beleid gaan afstemmen op oliedingen en mijn concreet advies vorige week was Simon zit met Anne Jagisser directeur van staatsolie wat meer aan tafel en daar hebben ze een financieel directeur bij dingen staatsolie dat is Agnes Munsi heet ze en jij hebt de minister van financiën minister Wijnerman en die twee moeten veel meer met elkaar praten en overleggen.
1: Oké, ik wil je dan weer bedanken voor deze week Robbie. Graag tot volgende
0: Dankjewel,
1: week.
0: Dankjewel RJ. Ja, Ardi, nog één klein ding, als ik mag één minuutje.
1: Vertel het maar,
0: Er is in Suriname een landbouwbeurs gaande voor mensen dus die vandaag naar Suriname reizen. Jeje Deklie, volgens mij is 1 mei begonnen, landbouwbeurs met allerlei dingen. Er wordt chutneys verkocht en papaya, noem maar op. Zie je iets van fruit en flora? Mensen hebben me dat gevraagd. En er is ook nog een woon- en bouwbeurs de afgelopen periode. Volgens mij gaat het ook door. Eén is bij KKF en die andere is daar, dacht ik, bij Flamboyant. Maar hou me de plekken ten goede. Kijk, als je in Suriname een bijdrage kan leveren en laat ons gezamenlijk werken aan Nederland en Suriname. En tot slot de hartelijke groeten aan Rakesh en Natasha die grote luisteraars zijn van dit programma en zeker van jou RJ en ze hebben me gevraagd of ik de groeten aan jou kan overbrengen. Dus we hebben mensen in Rode, we hebben Rotterdam, we hebben Friesland, we hebben verschillende landen, maar dit was bijzonder. Want ze hebben me gezegd, ik moet tegen jou zeggen, je bent een tulp.
1: Dankjewel. Ik ben de zwarte tulp hier zo dus.
0: Nee. Je bent een mooie tulp.
1: Dankjewel voor het mooie compliment. Adje. En ook een hele fijne dag verder aan jou toegewenst. Dank je.
0: Ram ram, namaste. Allah afis. Goedemorgen, namaskar. Dag.

Surma Mira Nirala. En dat was dus Kishorda, ik zei het al. Als je hem erbij haalt, dan heb je altijd weer van die prachtige songs erbij. Comic songs. Uit Kabhi Andhera, Kabhi Ujala uit 1958 was dat. En ik blijf nog even in 1958. Uit de film Jailer, Lata Ji. Hum pyar mein jalne waalon ko.

क्या हो रहा है नजर को संभालो बाय मुकेश जी एंड लता मंगेशकर हैव गहोर्ड एंड दैट वाज आउट द फिल्म कोबरा गर्ल. Daarvoor हैव लता जी samen met पद्मश्री मोहम्मद रफी गहोर्ड आउट द फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त एंड दैट वाज दिस नेट ना डीलर. Oké, laten we gaan naar de appjes toe, want ik heb weer wat appjes binnengekregen van Boyke uit Beuningen. Hartelijk dank voor uw appje. Ook een mooie dag toegewenst aan Rafik en Muslin. Nisha, Jimmy daar en Adil Onik zijn ook van de partij. Fijn dat jullie ook genieten van Ojala Radio. Satya, je hebt ook genoten van het interview met Rabbi Makka. Ja, en Rakesh en Natasha die stuurden mij een foto dat ze samen met Robbie Makka en zijn Binduji in Amsterdam waren. En ja, dankjewel. Al de mensen zeggen van ja, inderdaad, jij bent geen zwarte, maar een rode tulp. Dankjewel allemaal voor het compliment. En ook Letchmanji uit Scheveningen wens ik een fijne dag toe. Marceline en Karel, leuk om jullie ook weer gesproken te hebben. En dan krijg ik hier een prachtig nummer was dat van Letta en Raffi. Wie waren dat? Oh, Glenn en Shaquille. Ja, jullie zeggen dat niet vaak, hè? Het was zeker dat liedje uit Samrat Gupta. Ja, Chandragupta. Die song, daar heb je het over, hè? Oké, dan ga ik nu naar Aisha Bhosle toe. Want ook zij is van de partij. Uit de film Hongkong.

Ja, dat was geweldig van Asha Bosley, wat we nu gehoord hebben. En nee, die wil ik nu eventjes niet hebben. Ik heb een andere die ik nu voor je wil afdraaien. Maar ik wil je wel vertellen dat je moet blijven luisteren naar Ujala Radio, want je krijgt al die prachtige songs hier te horen. En ik zie dat ik ook een appje had gekregen nog van Nassim. Hartelijk dank voor je appje. Je zegt, je draait een mooie lied eraf. Chahi Paso, ho chahi duro. Ja, dat is inderdaad een geweldige song. En ook Annie en Shirley hebben gereageerd. Ook een fijne dag naar jullie toegewenst. En dan zie ik nog eentje hier zo van Titia uit Almere. Ja, dankjewel voor je appje. En genieten jullie van Ujala Radio. Ook de mensen die nooit een appje sturen. Misschien een keertje toch maar eens doen. Want het is leuk om ook andere namen erbij te halen. Om te zien wie er allemaal naar ons luisteren. Ujala Radio. Ook via Facebook, Instagram en TikTok kun je ons volgen. En uiteraard heb je ook de livestreaming van Ujala Radio, waar je geheid naar kunt blijven luisteren, waar je ook bent. Als je de app hebt, inderdaad, waar je ook bent, in het buitenland of waar dan ook, je kunt altijd van Ujala Radio genieten.

Ja, en we blijven afgestemd op Pujala Radio 24/7 at your service. Ook Indra en Suresh daar in Almere wens ik een mooie dag toe. Tante Sylvie ook hier in Amsterdam. En Mimi, fijne dag.

0: Ruud Oudin. Subh al sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ojala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ojala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Maurice de Jong. Bij droneaanvallen in Oekraïne zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. De aanvallen troffen meerdere plekken in het land terwijl de gevechten aanhouden. Tegelijk claimt Rusland dat het de volledige provincie Luhansk heeft veroverd, maar dat kan niet onafhankelijk worden bevestigd. Beide landen spreken elkaar tegen over de situatie aan het front. Een Duitse denktank waarschuwt dat een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie kan uitmonden in een recessie. De aanleiding zijn de plannen van president Trump om importheffingen op Europese auto's flink te verhogen. Volgens economen kan dat de economie zwaar raken, vooral in Duitsland. Escalatie van het conflict zou grote gevolgen hebben voor groei en werkgelegenheid. Israël heeft de inwoners van 11 dorpen in Zuid-Libanon opgedragen om te vertrekken. Volgens het leger volgt het evacuatiebevel op aanhoudende spanningen en beschuldigingen dat Hezbollah het bestand schendt. Burgers moeten naar veiligere gebied trekken terwijl de situatie in de grensregio verder verslechtert en de kans op nieuwe aanvallen toeneemt. De gesprekken over de overname van de staaldivisie van ThyssenKrupp zijn voorlopig stilgelegd. Het Duitse concern en het Indiaanse Jindal Steel kwamen er samen niet uit, onder meer door de veranderde marktomstandigheden en financiële vraagstukken. ThyssenKrupp ziet inmiddels weer meer kansen voor de staaltak en blijft inzetten op verzelfstandiging. Dan nog het weer. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en trekken buien over het land. Vooral in het noordoosten kunnen ze stevig zijn, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt 17 graden aan de kust en lokaal 24 graden in het oosten. Vanavond vallen er verspreid buien met kans op onweer en mogelijk mist op de Wadden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl.
4: Ojala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ojala Radio, always shining. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल naar info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is een kwartier. A16 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen knooppunt Prinsenviel en de Belgische grens. 20 minuten extra reistijd. Er is een rijstrook dicht. Er staan daardoor ook files op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder 5 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht. Voor knooppunt Lunette 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hartelijk welkom allemaal voor degenen die de radio net hebben aangezet. De langslapers of misschien degenen die weer terug zijn van weg geweest. Hartelijk welkom. Anderen zijn een wandelingetje gaan maken. Nou, uiteraard met je mp3'tje aan. Je Ojala mp aan. Dan mis je niets. Dan zijn we altijd samen, toch? Dat is fijn te horen. En geniet vooral van Ojala Radio. Al de mooie songs die we hebben uitgekozen voor u. En dan check ik even wat voor mooie songs ik nu weer voor u ga afdraaien.

Prachtig lied was dat ook weer, hè. Hier bij... Nou, deze moet even zijn mond houden hier. Maar dat is niet de bedoeling. Anyway, zullen we deze doen? Ja. Zo

Ja, allemaal van die prachtige songs dat je te horen krijgt op de zondag. Dat zijn dus de pareltjes. Dit is ook een van ze uit Johre Mahmoud in Goa van 1965. Mandadee en Padmasri Mohammed Ravi.

ये दो दीवाने या दिल के, gebracht door Padmasri Mohammad Rafi en de classical maestro Menna Dee, hebben we dus gehoord hier in het programma. Je hoeft er niets voor te doen, gewoon zitten luisteren of waar je mee ook bezig bent, misschien de was aan het opvouwen, moet ook allemaal doorgaan, hè? Of de vatenwasser uitruimen, dat is ook een job. Dat moet allemaal ook gedaan worden. Anderen doen het op de hand, dus zeggen ze het is makkelijker. Anderen stoppen het in de vatenwasmachine. Maar ja, om het uit te ruimen, dat is toch altijd ook weer een dingetje. Anyway, wat je ook aan het doen bent, geniet van Ujala Radio. Want wij hebben de liedjes voor je op een rijtje gezet en je hoeft er niets voor te doen. Stay tuned.

Kitteny Jwan Hai Zindagi uit de film Shehnai was dat gehaald. En dan gaan we naar Rajab Bhosle en Mahendra Kapoor uit 1964. Bohbeet die film kan naam hai, Organa Kabol hai, Rangine Visa hai.

En dat was eventjes, even kijken, dat was Rangine Visage bij Asha Bhosle en Mahendra Kapoor. Maar hoe beet die film kan aan, hè? En dan gaan we nu naar een ander duet van Lata Ji samen met Mohammed Rafi uit de film Leader.

Ja, de film Leader heeft mooie songs en dit is er één van Aletta en Raffi hebben we gehoord. En even kijken, dan gaan we even naar een klein berichtje toe, want ik weet dat er veel sportliefhebbers zijn. En het gaat over de Grand Prix in Miami. Die begint vandaag, dus 3 uur eerder dan gepland vanwege de weersverwachtingen. De race begint dus om 7 uur 's avonds. En het stond dus Nederlandse tijd, stond oorspronkelijk voor 10 uur 's avonds. Nederlandse tijd, hè. Maar nu is het 3 uur eerder verschoven, omdat het dan nog goed weer is. Extreem weer wordt er verwacht, waaronder zware weersomstandigheden, onweersbuien. Dus vandaar, dan weet u dat. Als u dus van de Grand Prix houdt om naar te kijken. Die van Miami begint dus vandaag 3 uur eerder dan gepland. In plaats van 10 uur 's avonds is dat dus om 7 uur 's avonds. We gaan door met de andere muziek die ik voor u heb.

zo krijgen ze allemaal hier bij Ojala Radio te horen. Al die prachtige songs van toen. Achter elkaar, je hoeft er niets voor te doen. Ga alleen blijven genieten. En ook van deze zul je genieten van Asha G. 10 minuten over 11:30 inmiddels.

Dat was dus uit de film Anmalmoti, een film waarin Jitendra en Babita in hebben gespeeld, hè? Ja, vele halen herinneringen op. Anderen denken aan het verleden. Ja, toen je nog erg jong was, hè? Ja, we worden allemaal een dagje ouder. En dan is het genieten geblazen. Even terugdenken van, oh, wat een mooie tijd hebben wij toch allemaal beleefd. Hè? Zo gaat dat. En dit is ook een geweldig liedje. Even luisteren hiernaar, hoor. Suman Kalyanpur, Mohammed Rafi, or Mukesh Ji.

Waar, ook weer zo'n prachtige zang hier bij Ojala Radio. En dan even kijken. Ja, ik vind dit ook wel mooi, maar krijg je zo meteen te horen. Even kijken, want ik wil toch nog eventjes melden welke tijden ik er ook weer ben. En uiteraard ook mijn collega Satish. Dan moet ik je natuurlijk ook doorgeven, want het is al 10:50. Dus de ochtenduitzendingen door de week. Maandag, woensdag en vrijdag, dan ben ik er van 7:30 tot 9:00 met Good Day with RJ en Ujala Kamaja. Satish Ramdat Mizir is er op de dinsdag en de donderdag. En uiteraard de zaterdagmiddag is hij er ook weer. Dus morgenochtend ben ik er. Om 6:30, ja. En dan gaan we het weer even gezellig maken. En dan begint alles weer. Dan beginnen de scholen weer. En ik weet het is even wennen. Vandaag wil u nog even lekker door uitslapen. Maar nog even lekker genieten ook wel. Anyway. Je hoorde dit net ook al. Uit de film Vishwas.

was weer zo'n prachtig lied. Adje Kieraad uit de film Wiswas is dat ook weer gehaald. En even een klein momentje nog, Raffi. Want ik moet even de mensen ook groeten, hè. U allen een hele fijne dag toewensen. En ik krijg nu nog de appjes van de mensen die zeggen van weer van deze mooie uitzending genoten. Een fijne dag, dankjewel. Ook Chitra en Andro die zijn druk bezig met het huishoudelijk werk. Moet ook weer gedaan worden, hè. Want door de week heb je druk met het werk. En dan ga je niet staan poetsen, nee. Dat doe je dus op de zondag. Terwijl je luistert naar Ojala Radio. En vandaag ga je ook wel weer genieten van de mooie songs die er voor u geselecteerd zijn. Na 12. En na de commercial break krijgt u ook de berichten van overlijden te horen. Dus u blijft afgestemd op Ojala Radio. Wat mij betreft graag tot morgenochtend, want dan ben ik er weer. Ook op de woensdag en de vrijdag. En ze teasen ze er op de dinsdag en de donderdag, hè. In de ochtenduitzending. Dus wat mij betreft, tot morgenochtend. Signing off voor Ojala Radio RJ. Shubdin ik, Mubarak din. Namaskar. Allah hafiz gate gungunate or muskurate rehna. En allen blijft afgestemd op Ojala Radio. En dankjewel nogmaals voor de vele appjes.

0: doen we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw.
4: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de diplomatieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. De voorzitter van het Duitse IFO-instituut waarschuwt dat Duitsland in een recessie kan belanden als de Amerikaanse importheffingen uitmonden in een handelsoorlog. President Trump wil de tarief op Europese auto's verhogen naar 25%. Vooral de Duitse auto-industrie wordt hierdoor geraakt. Volgens economen is snel overleg nodig om verdere schade te beperken. Oekraïne heeft opnieuw de Russische olie-industrie aangevallen en daarbij 2 olietankers geraakt in een haven aan de Zwarte Zee. Volgens president Zelensky zijn de schepen niet langer inzetbaar. De tankers maken deel uit van een schaduwvloot om sancties te omzeilen. Met de aanval probeert Oekraïne Rusland economisch verder te verzwakken. En de redding van bultrug Timmy heeft geleid tot discussie binnen het reddingsteam. Er is oneenigheid ontstaan over het moment van vrijlating en de gekozen aanpak. Eerder klonk ook kritiek van experts, omdat de ingreep te zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. Hoe zulke reddingsacties in de toekomst moeten verlopen, blijft voorlopig een punt van discussie. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, mijn Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Mijn Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Duits instituut waarschuwt voor recessie na nieuwe Amerikaanse heffingen. En na eerdere vernielingen in Loosdrecht is nu ook schade in IJsselstein rond de asielopvang. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Minister Rubio reist naar het Vaticaan, naar ruzie tussen Trump en de paus. Duits instituut waarschuwt voor recessie na nieuwe Amerikaanse heffingen. En na eerdere vernielingen in Loosdrecht is nu ook schade in IJsselstein rond de asielopvang. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Oezana Radio. Mail vandaag nog naar info@oezana.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. De Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. De politie onderzoekt of een grote brand bij een dessertbedrijf in Ermelo is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit op een industrieterrein en verwoestte het pand volledig. Volgens de politie wordt een misdrijf niet uitgesloten en zijn onder meer camerabeelden bekeken. Of er al verdachten in beeld zijn, is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de diplomatieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. En Oekraïne heeft opnieuw de Russische olieindustrie aangevallen en daarbij 2 olietankers geraakt in een haven aan de Zwarte Zee. Volgens president Zelensky zijn de schepen niet langer inzetbaar. De tankers maken deel uit van een schaduwvloot om sancties te omzeilen. Met de aanval probeert Oekraïne Rusland economisch verder te verzwakken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistudio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K WhatsApp nummer hè. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg door terugkerend vakantieverkeer en ook wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Het oponthoud is daar 10 minuten. Op de A27 Gorkum-Utrecht daardoor ook vertraging tussen Nieuwegein en knooppunt Lunette. Daar sta je ook 10 minuten in de file. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem en Beverwijk een half uur vertraging. Het is druk richting de Duitse grens. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Westervoort een kwartier oponthoud. En verderop ook nog 20 minuten vertraging aan de grens. En ook op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. De politie onderzoekt of een grote brand bij een dessertbedrijf in Ermelo is aangestoken. Duits instituut waarschuwt voor recessie na nieuwe Amerikaanse heffingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. De politie onderzoekt of een grote brand bij een dessertbedrijf in Ermelo is aangestoken. Duits instituut waarschuwt voor recessie na nieuwe Amerikaanse heffingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: www.ujala.nl.
5: You are.
6: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept de defensieminister Jezegels op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. Twee activisten van de Gaza Flotilla blijven langer vastzitten in Israël. Een rechter heeft hun detentie met 2 dagen verlengd nadat ze eerder werden opgepakt bij een actie met hulpschepen richting Gaza. De twee worden gezien als organisatoren van de vloot en worden ondervraagd. Volgens hun advocaten klagen ze over hun slechte behandeling tijdens hun detentie. De Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de politieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden.
7: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
8: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdine, door Salgrehe. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kizika moende sanskaar he. Ujala Radio, vermaagd aap deze te heen. Pandra vermaagd voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar bijna 200 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen is de vertraging 20 minuten door de werkzaamheden daar. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar gebeurde een ongeluk bij Beverwijk. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging vanaf Haarlem is een kwartier. Op de A12 is het bijzonder druk van Utrecht naar de Duitse grens. Je komt eerst al in de file bij Arnhem-Noord. Daar is de vertraging een kwartier. Komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Maar verderop tussen Zevenaar en de Duitse grens ook nog een half uur vertraging door grenscontrole. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein een half uur vertraging door de wegafsluiting daar. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Halchal, Ujala Radio.
3: Ye hai Ujala Radio. Raat aur din, subah se lekar shaam tak, 24 ghante sirf aapke liye.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept de defensieminister Jezegels op het hoofd koel te houden. Twee activisten van de Gaza Flotilla blijven langer vastzitten in Israël. De politie onderzoekt of een grote brand bij een dessertbedrijf in Ermelo is aangestoken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar bijna 200 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen is de vertraging 20 minuten door de werkzaamheden daar. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar gebeurde een ongeluk bij Beverwijk. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging vanaf Haarlem is een kwartier. Op de A12 is het bijzonder druk van Utrecht naar de Duitse grens. Je komt eerst al in de file bij Arnhem-Noord. Daar is de vertraging een kwartier. Komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Maar verderop tussen Zevenaar en de Duitse grens ook nog een half uur vertraging door grenscontrole. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein een half uur vertraging door de wegafsluiting daar. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Landen van oliekartel OPEC Plus gaan de olieproductie in juni verhogen. Het is de eerste vergadering sinds de Verenigde Arabische Emiraten aankondigden uit het kartel te stappen. 7 grote olieproducerende landen verhogen de productie met zo'n 188.000 vaten per dag. Analisten verwachten weinig effect op de olieprijs, omdat leveringen momenteel worden verstoord. Onderzoekers waarschuwen dat extreemrechtse groepen gebruik maken van de lokale onrust rond asielopvang. Doel is om hun invloed in het land te vergroten door zich te presenteren als stem van de gewone burger. Demonstranten zouden het ook vaak niet doorhebben dat hun zorgen worden gebruikt om te normaliseren. Onderzoekers waarschuwen dat deze ontwikkeling kan leiden tot verdere escalatie bij lokale protesten. Nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept de defensieminister Jesse Gulls op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. En de Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Ujala Radio.
0: You are.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel erg druk op de weg, bij elkaar bijna 200 kilometer files, voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden. Maar op de A1 is een ongeluk gebeurd van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Alle rijstroken zijn vrij, maar vanaf Naarden is de vertraging nog wel 25 minuten. Wegwerkzaamheden veroorzaken wel file op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 20 minuten door grenscontrole. Er ligt modder op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo. De rechterrijstrook is daar dicht, kost je ook een kwartier. Het is heel erg druk aan de Duitse grens. Onder andere op de A76 Geleen richting Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53 in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Voor de Franse kust zijn 2 migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. De directeur van reisbrancheorganisatie ANWR roept het kabinet op om de geplande aanpassing van de vliegtax uit te stellen. Volgens hem worden vliegtickets nu al duurder door een dreigend kerosinetekort en wijken reizigers steeds vaker uit naar luchthavens in België en Duitsland. Een hogere vliegtax zal het effect volgens hem alleen maar versterken. Landen van oliekartel OPEC Plus gaan de olieproductie in juni verhogen. Het is de eerste vergadering sinds de Verenigde Arabische Emiraten aankondigden uit het kartel te stappen. 7 grote olieproducerende landen verhogen de productie met zo'n 188.000 vaten per dag. Analisten verwachten weinig effect op de olieprijs, omdat leveringen momenteel worden verstoord. En nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5.000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept defensieminister Jesse Gülz op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste. Keihard. The beste. Ujala Radio. Ujala Radio.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al heel druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden. Dat merk je op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar ongeveer 20 minuten. De weg is vanaf Knauwpunt Everdingen dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. Ook op de A12 tussen Bunnik en Nieuwegein een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Hagestein een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Not Odin. Subh aur sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
2: Groeien met je business of next level gaan? Ojala Radio brengt je daar. Mail naar info@ojala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Het kind dat gisterenmiddag zwaar gewond raakte door een molenwiek in het Utrechtse Hei en Boeikop speelde bij een molen die op dat moment niet open was voor publiek. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De molenaar was wel aanwezig toen het gebeurde. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, net als de vraag of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd. Voor de Franse kust zijn 2 migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. De directeur van reisbrancheorganisatie ANWR roept het kabinet op om de geplande aanpassing van de vliegtax uit te stellen. Volgens hem worden vliegtickets nu al duurder door een dreigend kerosinetekort en wijken reizigers steeds vaker uit naar luchthavens in België en Duitsland. Een hogere vliegtax zal het effect volgens hem alleen maar versterken. En ondanks dat hij had gezegd niet te gaan, is de president van Taiwan toch naar Eswatini gereisd. Door druk vanuit China moest hij zijn bezoek eerder afzeggen. Taiwan wil daarmee laten zien zich niet te laten tegenhouden in internationale contacten. Meerdere landen weigerden zijn vliegtuig door het luchtruim te laten, maar uiteindelijk kwam hij alsnog aan. De reis werd bewust stilgehouden. Dan nog het weer. Vanavond trekken eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt vanavond af tot ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
2: Ojala Radio, deze bhar mein. Tu jaan hai toh. Ojala Radio, Ojala hi Ojala, deze bhar mein. Ha? Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein. Sunai deta hai Ojala Radio, DAB Plus ke zariye. Ojala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are your number one.

0: Welkom bij dit interview hier op Ujala Radio. Tegenover mij zit een componist, zanger en misschien nog een paar petjes op. Hè? Praveen Pandohi Mishra. Praveen, welkom.
1: Ram Ram en namaskar. En bedankt dat ik hier op jullie radioprogramma mijn verhaal mag doen.
0: Leuk, leuk dat je er bent, Praveen. We gaan dit gesprek helemaal clean houden. Dat wil zeggen dat we geen muziekjes er tussendoor gooien. Het wordt echt een één-op-één gesprek tussen jou en mij. Geen interview, maar gewoon een leuk gesprek. Wij kennen elkaar eigenlijk niet, Praveen. Dus ik wil eigenlijk alles van jou weten. Jij gaat binnenkort een concert verzorgen, een show geven. Vertel jij het maar gewoon. Ik hoef dit niet te vertellen. Dit ga jij gewoon vertellen, Praveen. Huh? Wanneer is het concert en waar is het?
1: Nou, het concert Ananta. Ja, we heel nadrukkelijk hebben het over een concert en Ananta. Geen show.
0: Ananta.
1: Het heet Ananta en ja. Het is op zaterdag 19 september. En het wordt gegeven in het Concertgebouw in Amsterdam. En het is voor iemand zoals ik, die in Suriname, in Wageningen, Nigeria is geboren, een hele grote eer om op zo'n groot podium als het Concertgebouw te staan als hoofdartiest met Hindoestaanse roots en met een Hindoestaanse repertoire.
0: Erg leuk. We gaan zometeen verder praten over het concert natuurlijk. 19 september, zaterdag is dat, in het Concertgebouw in Amsterdam. Laten we bij het begin beginnen. Jij haalde het al een beetje aan. Je komt uit Nikeri. Maar hoe lang heb jij in Nikeri gewoond? Ken je Nikeri nog? Herinner je nog iets van Nikeri?
1: Ja, ik herinner me Nikeri zeker. Ik ben in Wageningen geboren. Dat is eigenlijk een dorpje in Nikeri, wat vlak buiten de hoofdstad Nieuw-Nikeri ligt. Ja. En ik heb daar tot mijn tiende ongeveer gewoond.
0: En Wageningen is eigenlijk het reisdistrict?
1: Wageningen is eigenlijk het dorp
0: binnen Nikeri.
1: Ja, klopt. Heel Nikeri is eigenlijk het reisdistrict.
0: Ja, ja.
1: En Wageningen is het dorp waar de Stichting Machinale Landbouw, dus waar eigenlijk rijst werd verbouwd ook.
0: De belangrijkste, hoe noem je dat? Company, maatschappij. Die staat toch in Wageningen?
1: Ja, ja, klopt. Ja, dat is de Stichting Machinale Landbouw.
0: Zo heet het. Bestaat die nog steeds?
1: Die bestaat denk ik niet meer, maar ze hebben wel. Die rijstvelden zijn er nog, dus er wordt nog wel zeker rijst geplant.
0: En heb jij dit meegekregen van je ouders of herinner jij je ook Nikeri nog?
1: Nee, ik herinner mezelf persoonlijk Nikeri.
0: En
1: zeker Wageningen, ja, want ik heb daar tot mijn tiende gewoond.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar in de rijstvelden gespeeld. Ik heb daar de school doorlopen, de lagere school.
0: Je wortels liggen daar.
1: Dus mijn wortels liggen inderdaad daar. En ik ben daar ook dus voor het eerst naar de mandir geweest. Ik heb daar Chautaals gezongen in de
0: Dat
1: in
0: weet Pagua. Jij nog gewoon.
1: Dat weet ik allemaal nog. En ook de bhajans en kirtans, maar ook baithagana. En ook was toen voor het eerst dat er bandjes in een van Nikeri. Dat begon toen een beetje op. Ja, dus een band van Bakkas bijvoorbeeld heb ik horen spelen. En daar is eigenlijk mijn liefde voor de Hindoestaanse muziek eigenlijk begonnen. Daar is eigenlijk de bron.
0: Eigenlijk refereer jij aan jouw beginperiode in Nikeri. We gaan zometeen de stap maken naar Nederland toe, naar Rotterdam, hè, volgens mij.
1: Klopt.
0: Laten we even blijven bij Nikeri. Mandir. Je ging naar de mandirs toe en daar maakte je eigenlijk kennis met bhajans. Wie nam jou mee naar de mandir? Ging je met je papa en mama of hoe ging dat?
1: Ja, ik ging dus met mijn ouders, met mijn papa en mama en mijn zussen gingen we naar de mandir. In Wageningen had je de Krishna mandir.
0: Ja.
1: Daar had je op hoogtijdagen werden daar diensten gehouden. En daar werden ook bhajans gezongen.
0: Beetje zoals nu nog steeds eigenlijk, hè?
1: Beetje zoals nu nog steeds, ja, klopt. Dat is een hele oude traditie eigenlijk, wat binnen de Hindoestaanse of de Hindoe-gemeenschap heel erg diep geworteld
0: is. Een hele mooie traditie ook.
1: Een hele mooie traditie. Dus kinderen worden vanaf jongs af worden die meegenomen in de traditie. En je leert eigenlijk spelenderwijs, rol je erin. En voor je het weet ken je een paar mantras, ken je een paar bhajans, ken je een paar kirtans. En je kan het zo vlot meezingen. En dat doe je
0: gewoon
1: mee.
0: Wat waren de eerste bhajans die jij je nog herinnert, waarin je al mee kon zingen?
1: De eerste bhajans waren denk ik over...
0: denk ik.
1: Sowieso, ja. Sowieso Om Jai Jagadish Hare of de Gayatri Mantra heb ik zo doende geleerd. Maar ook bhajans over Krishna.
0: Als kleinkind al.
1: Ja, ja, over Krishna.
0: Maar jouw vader, die was natuurlijk een geestelijke. Dat was een pandit volgens mij. In Nikeri.
1: Ja, dat klopt. Mijn vader die is eigenlijk is mijn vader later pandit werk gaan doen. Ah. Toen we eenmaal in Nederland waren.
0: Okay.
1: Maar in Suriname, ja, hij komt uit een familie van pandit. Zijn vader was ook pandit, dus hij heeft het van huis uit ook meegekregen.
0: Nou ja, de naam Mishra zegt genoeg eigenlijk, hè? Pandohi Mishra, zo spreken we dat uit ook, hè?
1: Klopt, ja, dat Praveen. Is de volledige naam.
0: Praveen Pandohi Mishra. In Suriname eigenlijk al begonnen, met de paplepel meegekregen eigenlijk. Vervolgens kom je naar Nederland en je belandt in Rotterdam. Ja, klopt. Hoe heeft zich dat verder ontwikkeld, je ontdekkingsreis? Dat je voelde van, joh, natuurlijk moet ik hier studeren, natuurlijk moet ik carrière maken. Maar eigenlijk schuilt er ook een artiest in deze kleine provincie. Hoe ging dat?
1: Ja, dus toen we eenmaal in Rotterdam kwamen, toen nou, gingen we bij familie langs. Mm. En ja, we zochten ook een beetje aansluiting hier met de Hindoestaanse gemeenschap hier.
0: Ja.
1: En zo kwamen we al gauw in de mandirs in Rotterdam terecht. In Rotterdam heb je een aantal mandirs, heb je nog steeds. En daar begon ik dus ook mee te doen met de kirtans. En we speelden dholak en ook harmonia begonnen we daar te doen. En op een gegeven moment vond ik dat zo leuk. Dat ik me daar ja, wat meer in wilde bekwamen. En toen kwamen we er ook achter dat er zangles werd gegeven. Er werd muziekles gegeven.
0: In Rotterdam?
1: In Rotterdam, Indiase zangles op de Algemene Muziekschool. Toen ben ik daarheen gegaan, op de SKVR. En daar ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met de Indiase klassieke muziek.
0: Ja.
1: Met name de ragas. En het grappige was dat ik toen erachter kwam dat de oude traditionele Baithaganas, die we, ja, die we dus vanuit Suriname kennen, dat die eigenlijk ook een link hebben of een relatie met die Indiase ragas.
0: Daar kwam jij toen zelf achter?
1: Daar kwam ik toen zelf achter.
0: Geef even een voorbeeld, een bekende Baithagana die iedereen kent.
1: Ik kan een voorbeeld geven van een aantal nummers van Ramdev Chetu. Ja. Bijvoorbeeld het liedje Hopritam Pyare Tukaha Basatuhe, Mohe Nagariya Bataja. Die is bijvoorbeeld gecomponeerd in...
0: Vertel me waar je vandaan komt, uit welke nagar kom je?
1: Juist, exact, dat is de betekenis. Ja. Die is bijvoorbeeld gecomponeerd in Raag Bhairavi.
0: Raag Bhairavi.
1: Ja, Raag Bhairavi.
0: Ik kan het niet uitspreken. Dat is te moeilijk voor mij.
1: Nee, dat
0: dus dat koppel jij dan aan een bepaalde raga-stijl?
1: Klopt, klopt.
0: Maar die raags die komen rechtstreeks uit Indiase klassieke muziek natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: En jij zit een koppeling met Baithagana.
1: Ja, ja, ik zie, en niet alleen ik trouwens hoor, er zijn meerdere mensen die dat ook zo horen. En dat betekent eigenlijk dat die Hindoestaanse Baithagana van ons, die onze voorouders uit India hebben meegenomen naar Suriname en vervolgens weer naar Nederland, dat de roots daarvan ook liggen in de Indiase klassieke muziek. En daarop werd ik zo geïnspireerd. Net zoals de mantras of de bhajans, die zijn ook gebaseerd op de oude hindoe-beschaving uit de Vedische tijdperk en uit die oude geschriften.
0: Gaat heel lang terug, hè?
1: Gaat heel lang terug. Zo is het dus ook met die muziek eigenlijk. Die gaat ook helemaal
0: je
1: terug.
0: Je maakt me steeds nieuwsgieriger. Nu is het probleem dat we het natuurlijk in een interview moeilijk kunnen uitleggen. Die connectie tussen Baithagana en ragas. Maar tijdens het concert ga je het natuurlijk wel demonstreren en uitleggen, toch? Pravin?
1: Ja, precies. Ja, tijdens het concert.
0: Parige.
1: Ja, ja, ja. Toch behoud. Behoud. Niemand er een holong de laag. Toch een chahia weken.
0: Hij is zo nik parige.
1: Juist, juist. Want daar ga ik dat echt uit de doeken doen. En daar ga ik echt ook die relatie leggen. Ja. Dus hoe die Baithagana zich eigenlijk heeft ontwikkeld vanuit die oude Indiase klassieke muziek.
0: Leuk. Eigenlijk moet iedereen dit komen ervaren. En dit punt van herkenning. Want iedereen herkent Baithagana, maar we kunnen die koppeling niet maken met ragas uit India. Dus dit moeten we eigenlijk daar komen horen van jou. Jij hebt in 2019 ook je masters gedaan. Je masterstudie moet ik zeggen. In Indiase zang. Niet in muziek toch? Indiase zang.
1: Klopt ja, in Indiase zang.
0: Wat stelt zo'n master voor in Nederland?
1: Zo'n master stelt voor dat je een stuk theorie krijgt over de Indiase klassieke muziek. Dus eigenlijk muziektheorie over ragas en ook over ritmes, over taal. Mm-hmm. En daarnaast krijg je dus ook zangles. Je gaat dus je stem ontwikkelen.
0: Gewoon in de klassieke Indiase stijl?
1: In de klassieke Indiase stijl.
0: Okay.
1: En je krijgt dus ook een repertoire wat je moet instuderen, wat je moet beheersen. Mm-hmm. En dan moet je op een gegeven moment examen doen. Dan moet je een stuk voorzingen voor een examencommissie. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een klassiek stuk. Maar je mag ook daarnaast een aantal stukken zelf selecteren. En dan zal die commissie jou beoordelen.
0: Dus dan ben je eigenlijk afgestudeerd zanger daarin?
1: Ja, dan ben ik afgestudeerd zanger daarin geworden.
0: Prachtig.
1: En daarom kan ik dus bijvoorbeeld ook mijn eigen muziekschool openen. Die heb ik ook in Rotterdam.
0: Ja.
1: Waarmee ik ook die muziek weer doorgeef aan
0: mooie
1: de volgende
0: erkenning.
1: Generatie. Zeker.
0: Mooie erkenning, hè? Eigenlijk zo'n masters. Mensen, luisteraars van Ujjala Radio, zouden jou ook kunnen kennen van allerlei televisieprogramma's. VPRO, Vrije Geluiden.
1: Dat klopt.
0: NTR, Iedereen Verlicht.
1: Klopt. Hè?
0: Dus jij bent eigenlijk niet zo'n onbekende artiest meer. Je bent best wel bekend binnen een bepaalde groep, neem ik aan. Met dit concert ga je natuurlijk eigenlijk je groep verbreden nu. Want aan dit concert zullen heel veel mensen komen. Niet alleen mensen die van klassieke zang houden, denk ik, Pravin.
1: Ja, ja,
0: is dat ook de bedoeling? Of wil je echt de mensen die echt klassieke zang leuk vinden alleen maar bedienen?
1: Nee, dat is zeker ook de bedoeling om deze muziekstijl of deze muziekvorm, ja, ook naar een groter publiek te brengen.
0: Juist.
1: En ja, wat ik vertelde is, ik ben geboren in Wageningen, in Suriname. En het is voor mij een hele grote eer om op zo'n groot podium te kunnen staan.
0: Concertgebouw, wauw.
1: In het Concertgebouw in Amsterdam, wat eigenlijk het meest toonaangevende podium is.
0: Voor, nou, als je daar hebt gestaan, dan stel je iets voor, hè? Als
1: exact,
0: artiest.
1: Exact. En dat onze Surinaamse Hindoestaanse muziek daar, ja, eigenlijk zo'n mooie plek krijgt. Dat is iets waarin
0: trots op zijn.
1: Waar ik heel trots op ben. En wat ik ook heel graag dus wil laten zien, is dat, ja, onze muziekstijl niet onderdoet voor al, nee, die andere muziekstijlen die daar ook te horen zijn en die daar worden geprogrammeerd.
0: Nou ja, het is misschien wel de bakermat. Het is misschien wel het begin van alle muziek.
1: Ja, het is voor heel veel stijlen is het inderdaad het begin. Sowieso alle stijlen die in India voorkomen. En dus ook de filmliedjes bijvoorbeeld, die we in de Bollywood filmmuziek horen.
0: Ja.
1: Dat komt daar ook deels vandaan.
0: Nou ja, die hele oude cultuur van India, hè, dat is misschien wel het begin geweest van dit soort zang. Zo kan ik me voorstellen.
1: Klopt,
0: dus waarom zou de onder doen? Helemaal niet.
1: Exact, nee? Ja. Het is een van de oudst bekende muzikale tradities. Dus in die zin heb je zeker gelijk bij.
0: 19 september, voor het eerst in het Concertgebouw. 50% van de kaarten is al uitverkocht. Dus dat wil zeggen dat de mensen nu echt haast moeten maken. Maar dat schept toch me... Ja, dat wekt een beetje nieuwsgierigheid bij mij. Kabaile, hoe komt het dat jullie zoveel kaarten nu al uitverkocht hebben? Terwijl het pas 19 september is. Waar gaat het concert over, Ananta?
1: Nou, dit concert, Ananta, gaat over mijn liefde voor de Hindoestaanse muziek.
0: Ja.
1: Zoals ik vertelde. En wat we daarin gaan laten horen is voor veel mensen een stukje herkenning. Dus een stukje, met name de oude melodieën, de oude Baithanganas, maar ook de oude devotionele liederen, bhajans en kirtans vanuit Suriname. En daarnaast ook een stapje terug in de tijd. Dus de oude klassieke muziek waar het allemaal uit voort is gekomen. Dus een aantal ragas gaan we ook laten horen.
0: Zing je dan bekende nummers ook?
1: Ik ga dus
0: bijvoorbeeld... Zeg maar Raffi, Kishore, Mukesh, dat soort nummers of juist niet?
1: Ik zal geen filmliedjes zingen, maar dit is eigenlijk echt bedoeld voor de traditionele Surinaamse Hindoestaanse muziek. Dus de stijlen die mij echt hebben beïnvloed.
0: Ja.
1: En daarin zullen ook een aantal nummers voorkomen die ik zelf heb geschreven.
0: Aha.
1: Bijvoorbeeld Radhe Govinde of Dekho Raja Chalat Pardes. Dat is een liedje wat ik heb geschreven over de Hindoestaanse emigratie.
0: En dan speel jij op de harmonia zelf? En dan zing je, denk ik.
1: Ja, dan speel ik op de harmonia en dan zing ik zelf. En ik word begeleid door een band. Van,
0: wie heb je erbij allemaal, al muzikanten? Daar ben ik altijd benieuwd naar, toch?
1: Ja, ja. Het is
0: Want jij zult allemaal toppers hebben uitgekozen, denk ik.
1: Ja, zeker
0: wie
1: weten.
0: Wie speelt Tabla Dhol bijvoorbeeld?
1: Het is een hele, ja, het is heel bijzonder gezelschap.
0: Ja.
1: Ik heb bijvoorbeeld Ronald Snijders, die van Afro-Surinaamse afkomst is, klopt. Die is op de dwarsfluit.
0: Ja.
1: Hij is natuurlijk een hele grote jazzartiest. En ook in de Afro-Surinaamse muziek.
0: Dan moet je hem hebben.
1: Klopt, hij is gewoon de master daarin. En ook in de Kaseko en Kawina muziek is hij natuurlijk heel erg geschoold.
0: Op die combinatie maak jij dus?
1: Precies, dus die uitstapje, die uitstap maken we ook. Nou, daarnaast heb ik vanuit Iran afkomstig, is Hamid Reza Behzadian. En hij speelt gitaar. En ook slide guitar.
0: Aha.
1: Dus behalve Iraanse of Persische muziekinvloeden heeft hij ook aan Codarts gestudeerd, waar ik dus ook heb gestudeerd.
0: Mm-hmm.
1: En daar heeft hij Indiase klassieke muziek gestudeerd. En dus die invloeden heeft hij in zich, maar daarnaast heeft hij ook de moderne muziekstijlen zoals blues, daar doet hij ook in.
0: Mooi. We hoeven dus niet allemaal langs te lopen, maar noem eens nog twee.
1: Ja. Nog twee interessante zijn, vanuit de Surinaamse Hindoestaanse scene is bijvoorbeeld Dilip Dunmun op percussie, dus die speelt dolk, tabla, maar ook drums. En daarnaast hebben we ook Angel Aruna. Die is, zij is zangeres en zij zal ook meedoen. En zij is natuurlijk ook een bekende uit de Hindi pop scene.
0: Prachtig, prachtig. Eigenlijk heb je het al een beetje verteld wat raga, Indiase raga muziek zo bijzonder maakt. Maar even een nutshell. Wat maakt Indiase raga zo bijzonder?
1: Ja, Indiase raga's zijn zo bijzonder omdat het eigenlijk een melodische structuur is.
0: Ja.
1: Die afstamt uit de oude Indiase geschriften, uit de Vedische geschriften. En elke raag is eigenlijk zo ontworpen. Het is eigenlijk een set van noten of een set van is een bepaalde melodische lijn. Waarmee je een heel specifiek gevoel of een heel specifieke mood kan oproepen.
0: Mm-hmm.
1: Dus in Indiase kunsten hebben ze het begrip navrasa. Dus je hebt 9 rasa's of 9 stemmingen. Mm-hmm. Zoals Hasya-rasen of Karuna-rasen of Shanti-rasen. En dus met al die ragas kun je al die verschillende stemmingen eigenlijk oproepen.
0: Dus khushi tu bate te khushi wali raga.
1: Exact, exact.
0: Als je een beetje droevig bent, te droevig wali raga.
1: Juist, exact.
0: Zoiets.
1: Ja, zo is dat.
0: Heb je ook een raga-stijl in de ochtend en in de middag en in de avond?
1: Ja.
0: Bestaat
1: ja,
0: dat ook?
1: Klopt, ja. Dus de ragas zijn ook zo gemaakt dat je bepaalde ragas best in de ochtend kan beluisteren of spelen. En ook bepaalde ragas overdag of in de avonduren.
0: Ik zie bijna
1: ook
0: een verbinding met wiskunde.
1: Er is zeker ook een wiskundige component. Want behalve dat je een bepaalde set van regels hebt, wat een beetje wiskundig is. Bepaalde noten mag je wel in een combinatie met elkaar spelen of zingen. En bepaalde andere weer niet.
0: Er zijn formules.
1: Kan je vergelijken met formules inderdaad.
0: Maar jij bent civiel ingenieur, dus dan, ja, dit sluit helemaal aan op jouw professie.
1: Ja, klopt. Er zijn bepaalde overeenkomsten, zeker.
0: Leuk. We gaan een afsluiten. Dire. Prachtig interview vond ik zelf met jou, Praveen van der Mischere. Jij gaat optreden zaterdag 19 september. 19 september. Abedurba, Janaiga. Maar zo nevalo na Agorie behoud. Want 50% van de kaarten zijn al uitverkocht. Je moet het komen ervaren. Je moet die rijkdom van de Indiase cultuur en muziek eigenlijk. En de betekenis die dat heeft voor de wereld van vandaag. Dat moet je komen zien tijdens het Ananta-concert. Met Praveen, Pandohi Mishra, Sunevalo en zijn ensemble, de Soeke Lewana Rehiga natuurlijk niet, met zijn muzikanten, speciale muzikanten, Jaanse Likker, Surinaamse Likker, Irantek, Praveen?
1: Klopt.
0: Tulumwampe optreden carrière, de kaarten kosten tussen 25 en 30. Ja toch, Praveen?
1: Ja, tussen 25 en 35 euro.
0: 35, excuus. 25 en 35 voor zo'n prachtig evenement op zo'n prachtige locatie. Soms geven mensen een show driehoog achter en dan betaal je dit soort prijzen. Dan zit je in een zaal waarvan je denkt van, hé, wat doe ik hier? Hier heb je het over het Concertgebouw, een van de allermooiste locaties waar dat kan. Dus Sunevalo, Denna Carrière, ga naar www.concertgebouw.nl/desi-jup. Is dat de makkelijkste methode, Praveen?
1: Dat is de allermakkelijkste methode. Gewoon naar de website gaan van het concertgebouw.nl.
0: Op agenda zoeken.
1: Op agenda zoeken, 19 september.
0: Klik, klik, klik.
1: En dan moet iedereen er gewoon bij zijn.
0: Het slotwoord is aan jou, Praveen.
1: Nou, dit concert is dus eigenlijk een viering van de Hindoestaanse muziek. En eigenlijk alle muziekstijlen die binnen onze gemeenschap worden gezongen en gespeeld. En ik nodig iedereen uit, alle luisteraars, om daarbij te zijn. Dit is eigenlijk een concert die jullie niet mogen missen.
0: Laten we dit afsluiten met een klein stukje zang van jou. Gooi er even iets in. Ik doe je regel. Ik word jaloers.
1: Nou, voor een stukje zang wil ik jullie graag verwijzen naar mijn YouTube-kanaal. Oh, als jullie mij gewoon opzoeken op YouTube, Praveen Pandohi Mishra, dan zijn daar een aantal nummers van mij te horen. En voor de live versie nodig ik jullie allebei uit op 19 september.
0: Praveen, dankjewel. Ik wens je heel veel succes toe met de voorbereidingen. En ik kom zeker kijken.
1: Nou, dankjewel voor het interview en ik hoop jullie allemaal daar te zien.

0: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
1: Yes. I just want to dedicate it to all the lovers in the house, especially for all the lovers, Mr. Ranjay.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond trekken eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt vanavond af tot ongeveer 11 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het kind dat gisterenmiddag zwaar gewond raakte door een molenwiek, speelde bij een molen die niet open was voor het publiek. Twee migranten komen om bij poging het kanaal over te steken, 16 anderen raakten gewond. Olieproductie van OPEC Plus gaat omhoog, maar effect op de prijs lijkt voorlopig beperkt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken nog de meeste vertraging. Onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht nog 10 minuten oponthoud tussen Culemborg en Everdingen. Op de A4 is een ongeluk gebeurd in Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Hoflied. Er staat nu 2 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier vertraging door grenscontrole. De andere kant op de A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden daar. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.net
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are.
5: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
6: Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlakbij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. Het kind dat gistermiddag zwaar gewond raakte door een molenwiek in het Utrechtse Hei en Boikop speelde bij een molen die op dat moment niet open was voor het publiek. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De molenaar was wel aanwezig toen het gebeurde. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, net als de vraag of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd. Voor de Franse kust zijn 2 migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Hi, this is Deepika Padukone.
8: Hi, this is Imran Khan.
9: Hi, this is Sunny Deol.
10: Hi, this is Ajay Devgan.
11: Hi, this is Ranveer Singh.
12: Hi, this is Sonu Sonodigam.
13: My name is Shah Rukh Khan.
14: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken. Bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een nachtelijk protest tegen de asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakt een agent licht gewond. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. China reageerde woedend. Het kind dat gistermiddag zwaar gewond raakte door een molenwiek in het Utrechtse Hei en Boeikoop, speelde bij een molen die op dat moment niet open was voor publiek. Voor de Franse kust zijn twee migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Bij een nachtelijk protest tegen de asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakt een agent licht gewond. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. China reageerde woedend. Het kind dat gistermiddag zwaar gewond raakte door een molenwiek in het Utrechtse Hei en Boeikoop, speelde bij een molen die op dat moment niet open was voor publiek. Voor de Franse kust zijn twee migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moendesanskaar heet. Ujala Radio per vermaaist aap deze te heen. Pandra vermaaist voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलॉन्ग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag één persoon omgekomen. Twee familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen twee brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlak bij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken. Bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Omdat jij bijzonder bent.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag één persoon omgekomen. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Ook een agent raakte licht gewond. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini. Dat is het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. China heeft woedend gereageerd.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken. Bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: are हमेशा
1: you are
2: Ujala Radio Headlines. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag één persoon omgekomen. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Ook een agent raakte licht gewond. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini. Dat is het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. China heeft woedend gereageerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. In het Oostenrijkse Freistad zijn 5 kinderen van een jeugdbrandweer gewond geraakt toen een oude geweergranaat in een kampvuur ontplofte. De knal en steekvlam waren hevig, maar de verwondingen lijken licht. Later vond de explosieve opruimingsdienst nog een tweede granaat op hetzelfde terrein, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse politie zegt bewijs te hebben dat verdachte Cole Allen een agent raakte tijdens het White House Correspondents' Dinner. In het kogelwerende vest van de Secret Service-medewerker werd hagel uit zijn geweer gevonden. De agent bleef ongedeerd doordat het vest de kogel tegenhield. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, आप हमसे बात कर सकते हैं
6: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken. Bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Welcome to Ujala Radio, आपका मनोरंजन रेडियो स्टेशन. आप सभी को स्वागत है.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In het Oostenrijkse Freistad zijn 5 kinderen van een jeugdbrandweer gewond geraakt toen een oude geweergranaat in een kampvuur ontplofte. De Amerikaanse politie zegt bewijs te hebben dat de verdachte Cole Allen een agent raakte tijdens het White House Correspondents Dinner. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken. Bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: रात तोर दिन के देवे है तोर साथ के तोर साथ सोते है के तोर साथ जागे है केकर साथ तू ओतो में घूमे है और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है उजाला रेडियो के साथ तो हाँ हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: In de Franse plaats Chantes zijn 3 Nederlanders omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. Een auto botste met een ander voertuig, 3 anderen raakten gewond, 1 ernstig. De oorzaak van de botsing is nog onbekend, maar er was sprake van hoge snelheid. De Franse politie is een onderzoek gestart naar het incident. Op het cruiseschip MV Hondius in de Atlantische Oceaan zijn 2 Nederlanders overleden na een virusuitbraak. Volgens de WHO waren er 3 doden, waarvan 1 besmet met het Hantavirus. Het schip voer van Argentinië naar Cap Verde. De exacte bron van de uitbraak wordt nog onderzocht. In het Oostenrijkse Freistad zijn 5 kinderen van een jeugdbrandweer gewond geraakt toen een oude geweergranaat in een kampvuur ontplofte. De knal en steekvlam waren hevig, maar de verwondingen lijken licht. Later vond de explosieve opruimingsdienst nog een 2e granaat op hetzelfde terrein, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse politie zegt bewijs te hebben dat verdachte Cole Allen een agent raakte tijdens het White House Correspondents Dinner. In het kogelwerende vest van de Secret Service medewerker werd hagel uit zijn geweer gevonden. De agent bleef ongedeerd doordat het vest de kogel tegenhield. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
6: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken. Bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tu Johnny het toch?
3: Tu Johnny het toch?

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ojala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ojala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
3: Zo'n 100 ouders in de toeslagenaffaire die instemden met de herstelmethode van prinses Laurentien willen hun compensatie achteraf aanpassen. Volgens de Telegraaf menen zij dat ze mogelijk recht hebben op meer geld. Het ministerie van Financiën wijst dit af en stelt dat de vaststellingsovereenkomsten definitief zijn. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de Verenigde Staten via bemiddelaar Pakistan hebben gereageerd op een nieuw vredesvoorstel. Iran bestudeert de reactie. Het plan van 14 punten zou de oorlog binnen 30 dagen moeten beëindigen en de Straat van Hormuz openen, zonder ontmanteling van nucleaire infrastructuur. In de Franse plaats Chantes zijn 3 Nederlanders omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. Een auto botste met een ander voertuig, 3 anderen raakten gewond, 1 ernstig. De oorzaak van de botsing is nog onbekend, maar er was sprake van hoge snelheid. De Franse politie is een onderzoek gestart naar het incident. Op het cruiseschip MV Hondius in de Atlantische Oceaan zijn 2 Nederlanders overleden na een virusuitbraak. Volgens de WHO waren er 3 doden, waarvan 1 besmet met het Hantavirus. Het schip voer van Argentinië naar Cap Verde. De exacte bron van de uitbraak wordt nog onderzocht. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, Mehu Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio.
0: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ojala-app.
10: Dit is Ojala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ojala nog groter. Tujanito, Ojala Radio. Feel the energy.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken. Bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hoe gaat de radio? I love you.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap. Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. Zo'n 100 ouders in de toeslagenaffaire die instemden met de herstelmethode van prinses Laurentien willen hun compensatie achteraf aanpassen. Volgens de Telegraaf menen zij dat ze mogelijk recht hebben op meer geld. Het ministerie van Financiën wijst dit af en stelt dat de vaststellingsovereenkomsten definitief zijn. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de Verenigde Staten via bemiddelaar Pakistan hebben gereageerd op een nieuw vredesvoorstel. Iran bestudeert de reactie. Het plan van 14 punten zou de oorlog binnen 30 dagen moeten beëindigen en de straat van Hormuz openen, zonder ontmanteling van nucleaire infrastructuur. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, deze verwe sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai Ujala Radio. Aur Ujala Radio saath mein le jaiye, tu chahe jahan par jaiye. Tu jaan hai to Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
5: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
6: Ujala Radio.
5: You are.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: जगह।
1: यू आर
2: दिट इज हेट उजाला न्यूज। गुडनावंड, ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला पिंड नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबुल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks de vonds van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein. De Duitse bondskanselier Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: से है।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। गुडनावंड, ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een fonds van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks de vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein. De Duitse bondskanselier Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: रंगोली सजा।
1: यू आर
2: दिट इज हेट उजाला न्यूज। गुडनावंद, ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.